zijn jou respectloos en zijn stormblijven. Ja, en zij doen mij voor die storm gaat ze min. De jonge Thomas snijdt zijn anker als trefkaart. Adamastor stelt zijn lokval bij die zoutrivierse draak. De jonge Thomas strandt, Adamastor jij geen raas.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944. Of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei

Al gaan ek hierdie dal van doodskade weer, ek sal geen onheil vrees, die so spreek God. Plaasmoording, verwoesting van my taal is op spoed, en nog steeds hele kniel, want as ze moet, ek kniel voor u, my God, wat mij verloos. Ek raai aan, jy vra hom vir verlossing.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Al zielen we op mijn broek en ik zei voor jouw gebeden en die voetspoor van een boer.
1: Ons het vir jou vrou een boks gestuur saam met saai, vol seepies en lik, daar is ook een strik haar. Natuurlijk is die bale voer vir jou en ook in die

0: van het boek.
1: En van een vraag van Emma, alsjeblieft een mooi liedje zal spelen voor Emma's 70ste verjaarsdag. Het is baie lief voor Emma, love you very much. Skylie is zo van Kerkboot af.
2: Kylie, ik maak vir jou sê net na die neusies, nou jy steen van die ding.
3: Beteken as het reg gebruik word, lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg.

0: down they roll.
1: Yo, it is old school. It is old school. Ik heb hier nog gekeken. Woody Guthrie. En dit komt van Dustballs Ballads. Maar die dikke naam is Pretty Boy Floyd. Pretty Boy Floyd.
2: Love.
1: Ja, super cool, man. Amper tijd om de groet nog zien. Songs, naar weer terug.
3: Bij Eastgate Caravans, Campbell en Safari Center heeft ons alles wat jij benodigd voor jouw camper 4x4 uitstappen. Lieve en uitstekende gebruikte caravanen en sleepons, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geaccrediteerde Jurgens en Bushlop-behandelaar in die Ooskaap.
4: Ek is Ewan Grobler.
3: En ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravans, Campbell en Safari Center.
4: Kom gesels met ons.
3: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
4: Dat ons julle kan help met die beste advies raak kan jy 4x4 en kampering teen die beste prijs.
3: 041-581-5363.
5: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving. Oh.

0: nie, klaar.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Jy kyk my aan met daai oë vol storms, sê my, en ek weet.

eenzaam zondag voor mij die er komt wacht. Zou ik jou eens laps wegvat, hier die lucht of met die lang pad, na zomervisioen, waar ik jou zoen.

0: sy naam is Arnie Jordaan en hy sê daai eerste keer en daarmee gaan ek jou groet. Was heerlik om saam met jou te kuier op die JKB. Baie dankie dat jy saam was. Net hierna, Etienne Kalitz aan die Grootman Bikniek en dan die Albertsbroers 6:00 vanaand. Dankie Clinicare, julle maak die JKB program moontlik maandag tot vrydag 9 tot 12. Speel uit met Ray Dillon en Andre Schwartz, David Fourie en die Kaniwaris. Tot môre, groetnis.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our ClinicCare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our ClinicCare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest ClinicCare pharmacy today. ClinicCare pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vanaand. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedykoop is...
4: Man, Speedykoop is die beste.
3: Wel, dan heet hier dit. Speedykoop.
5: Honger? Ons het jou gedaan. Kom kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummikies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderetes en gezinscombinaties, geroosterde toebroodjies, sondagmiddag etes met nagereg, paar slaaie, gelaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Rubs Etc. Dispatch en PE, die geur wat jou keer op keer laat terugkom.

0: Luister FM.
1: Jij staat alweer voor mijn deur en zei ik moet jou weer terugnemen. Jij.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Hallo, hoeveel keer ek al vir julle moes gesê het, voordat jy oond op 180 graden, dink ek is een hele paar honderd keer. En natuurlijk ook braai jou eie sag. Maar wat iets wat ek altyd doen, is het kom by poekie kos maak, en is het kom by jou eie braai. Die belangrike ding vir my is wanneer jy eie braai is, jy wil die eie proe in jou poekie, as jy hom nou opdien. Nou as jy nou een beestert sê, maar ek sê maar aan mekaar slaan, hy vat vir jou 4 ure, tenminste, om aan mekaar te slaan. So ten die tyd wanneer die pot nou uiteindelik klaar is, het meeste van die eie weggekook. So wat ek altyd doen is, ek sal altyd sorg dat ek ekstra eie braai in die begin. En dan sal ek 2/3 van die eie uitskep, heeltemal, ek hou vir hom een kant, en net voor jou pot bedien, dan skep jy die eie terug in jou pot in. En dan meng jy hom deur, as jy nou jou soppoeiers gebruik, kyk, ek is liever een lekker soppoeier bygooi, en wat ook baie, baie belangrik is, is een ou natuurlijk so een poekie aan mekaar slaan, is en jy moet goeie kwaliteit vleis gebruik, en natuurlijk jou beesaftreksel moet reg wees. Nou ek gou van hierdie, jy krij die staaf, nie die staan al die hele rikkie op die markt, hierdie, noem het een stok jelly, dit is so een jelly poekie wat jy krij, in stede van die gewone beef blokkie wat hy ou gebruik. Daai geen het vir my een beter geur, en hy trek ook hou sy pot mooi deur, om hom een lekker smaak te gee. Nie specifiek net poekie nie, enige beestvleis wat jy gebruik om een dis aan mekaar te slaan. Dit is my manier van hoe met dinge te maak, maar ek wil vandag by jou weet, wat is jou geheim? Jy hoef nie, ons kan het anoniem hou, maar wat sal jy sê is daai speciale element wat jou resep of jou dis net altyd deurtrek en hom een wenner maak? Ek wil graag by jou weet, 082-33-33-67.

Vrienden, dames en heren, je weet alweer in 1938 met ons in Australië getoer. En toen ons op een dag daar naar die dierentuin toe gegaan, en toen staan ons daar naar kangaroo en kijk. Nou ja, we mooi lopen samen met ons en daar die span. En toen hij zo naar die gedierte toe staan en kijk, toen draai hij zo om en hij zei, my goodness, wat

0: Kranen drup. Toiletten lek. Wat nou?
1: Bel Johan Plumbers.
2: Johan Plumbers.
0: Waterproblemen.
2: Weg in een hoogvink.
0: Van geezers, Jojo tanken, kranen, toiletten. Alles recht met Johan Plumbers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plumbers los het vannig op sedert 2007. Altijd Johan Plumbers. Bekostigbare prijzen. 079-388-2483.
2: Johan Plumbers!

Die klanke van Ernie Bynes met Maanskyn en Roos en het voor dit Modern Talking met Geronimo's Cadillac. Goeie muziek op sy tyd, vandag nog goeie muziek. Tyd so 25 minute voor, 3 amper tyd vir my om te groet. Big Nick staan reg met die Big Nick Drive en hy vat hier die stuurwiel by my oor en hy gaan vir jou geselskap uit, net so voor 6 vanmiddag. Bly ingeskakel, ek groet net hierna.

0: Es kann an Stein nicht dienen mit Roy Ruiz. Ich muss auch mal Roy mit Christa Berg für deine Lady in Red. Das ist ein Big Nick moin Musik. Op een maandag ons praat topic dingen niet na die.
1: Maak je recht voor een lekker familienaar voor die netbank Davis Melkvies. Zaterdag die 10e en zondag die 11e oktober bij die Gambus Grill.
2: Daar is iets voor die hele gezin van kostnelletjes, cybelproducten en boerensport. Tot de kaas en yoghurtmaak kursus, een melktaart eetcompetitie. Die kinders gaan die kinderbreed area geniet. Terwijl muziekliefhebbers kan uitzien naar optredens door onder andere de Jackie Now Band, ons, Bartu, Jackals Vibes, Joe Black en nog vele meer. Kaartjes is online beschikbaar bij Quicket en respecteer alsjeblieft boeren se biosecuriteitsmaatreëls wanneer jij landbouwareas bezoekt. Hierdie advertentie is met trots geborg door EcoWise, jouw kundige vennoot en pasgemaakte biosecuriteitsoplossings voor jouw boerderij.
3: Looking for the getaway where you can truly experience nature? Then Buffalo Bush Camp at Kudu Valley Safaris is the perfect destination for you. Located near Glen Connor in the Eastern Cape, we offer everything from self-camping and luxury glamping to our fully equipped Kudu cabin. Experience the excitement of the bush, surrounded by buffalo and other wildlife, while relaxing in comfort. Book your stay today. Contact or WhatsApp Marius on 083-310-0881 or email kpsafaris@iafrica.com. Or visit www.buffalobushcamp.co.za. Buffalo Bush Camp. Your bush adventure starts here.
4: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
5: altyd dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedikoop is...
6: Man, Speedikoop is die beste.
5: Wel, dan heet hier dit. Speedikoop.
7: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Hey, kom ons gesels so, Bikkie. Is een maandag, so kom ons praat maar mooi dinge terwyl ons nou maar mooi muziek so geniet. Ek wil jou hoor, vriendskap. Wat is die wonderlikste ding wat een vriend al ooit vir jou gedoen het? Wat, vertel my een bykie, dink een bykie mooi. Vriende is een mooi ding, vriendskap is mooi. Ek wil jou hoor, wat is die wonderlikste ding wat een vriend al ooit vir jou gedoen het? Praat saam, deel een bykie daar met my, vertel my een bykie hoe wonderlik is jou vriende. 082-333-667, dis die nommer vir die WhatsApp-lijn. Wat is die wonderlikste ding wat een vriend al ooit vir jou gedoen het? Kom ons brag een bykie oor die vriende van ons.

0: Luister FM.
1: Oor die bok. Ek dink dit is tyd dat ons waai.
2: Jy kan waai as jy wil waai, ek bly.
1: Ons moes nou nie hoe ons het afgespreek het nie, ons het ons nou gesê vooraf. Ek is jou vlerk, jy is my vlerk.
2: Van Blerk, my van is van Blerk.
1: Nee man, ek praat van een wingman, een vlerk.
2: Ok, right, kom my vlerk.
1: Ja, soos een hond in sy stert.
2: Soos een ruiter en paard. Vlerk van Blerk, kom ons waai.

Dit van mij en vandaan kan die wereld beter blij. O, in God verlaten, mijn God gegeven. Hier in mijn flat, denk ik, en mijn whisky meer.

0: Pilot Tones, eindig af, mooi muziek op een maandag, hier bij Big Nick Drive. Tijd voor mij om tot ziens te zeggen, je terug geweest met jou nieuws om 6, maar dan kan je die samen met die Alberts broers met maandag lekker te speel het met een lekker nummer van Eric Carmen, net na die. Tot morgen, tot ziens.
1: I'm more than a garden lover, I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.

Sebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

sa mijn hart is te zwak. Ja, die hakkies aan mijn hart is te zwak. Elke keer het ek gedink het sal kwijn, maar die lichte het net rooier geskyn. En die hoop het met die kere verdwijn, want my hart het ook maar een buitelijn. Want een geikie

de stort. Want een geikie wat lek wordt een gat. Een storm en een wijnglas al spat. Nou is mijn sporen en het stof langs ik pad.

nou ons kwaaiebreker. Die hartrobadoer, gedoog dat geen vrou mens sy hart ooit so roer. En al die lang jare, hart

0: Sal er het stil en mijn wereld deel door die waterdoof is.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.